kan verscheuren. Wij hebben genoeg van dat woorden verbeuren. Wij willen geen honger, verminking of pijn. Wij willen geen beulen en slachtoffers zijn. Wat wij anderen aandoen, doet ons eigen hart zeer. Wij willen geen oorlog meer. Houd op met die frazen die de hersens bedwelmen. Ons verstand is niet langer verstikt onder helmen. Onze moed is geen moordlust, onze trouw is niet lam. Wij maken elkander niet langer meer af. Geef ons velden van arbeid, geen velden van eer. Wij willen geen oorlog meer. Het moet nu maar uit zijn dat hebzuchtig hijgen om macht en om rijkdom in handen te krijgen. Weg met die hyena's, die azen op buit. En wij, domme mensen, wij vochten het uit. Wij moeten het eens zijn na zo'n harde leer. Wij willen geen oorlog meer. Wij hebben ons altijd weer op laten jagen. Wij bloeden om zelf de lasten te dragen. Wij pijn en de doden, berooid en beroofd.

Wij voeden onze jongens niet op tot soldaten, om te sterven voor geld en voor wapenmagnaten. De grond wordt niet langer bemest met ons bloed.

Hey, ik zoek geen beef, nee. Maar in deze zin heb ik een dikke huid gekregen. En ik laat niet meer over me heen lopen. Nee, nu is het mijn tijd. Ruah!

luisteraar in de amateur. Ik ben nog steeds heel afgestemd op de BG-show. We zijn bijna bij het einde van deze programma. Ik zal even de kantjes noemen die we hebben gedraaid afgelopen uur hier. Het BG Regio Content Music DJ Team. Hier vanuit de 5314 Jachthavenstad in het bedrijfsverzamelgebouw Grote Smurf. Daar draaien wij even vandaan. Hè? Dan sturen we het even op, om een cassettebandje naar de Worm-amateur. En die stopt het er even in op, vanavond dan, op vrijdag dan, hè? Van 6 tot 7. Stopt het cassettebandje er even in om 6 uur. Dat hij draait dan even, hè? Zo. Zo, dan, hè? Zo doen we even. Dus we hebben even kunnen luisteren naar een stijf uurtje puur beste regio content. En we begonnen even instrumentaal, ik zat er overheen te kletsen, met Een Her Te Ver van Yoshimi. Uit de Jachthaven staat zelf even. Dan was het even Bianca met Vijf Dagen in de Week. Dan was het even Saskia met I Love My Vuilnisbakkie. Saskia, locatie Utka. Dan was het even Corina en Angelique met Frankie. Of Frankie, ik denk Frankie. Dan was het even duo Ut en Ber met Wij Willen Geen Oorlog Meer. Dan was het even Jerry Bij met Geen Oorlog Meer. Dan was het Zangeres Zonder Naam met Nooit Geen Oorlog Meer. Dan was het even Harold en Tess Mieger met Geen Oorlog Meer. En dan was het even Juvius The Natural met We Willen Geen War. En dan was het even het Lapland Trio, locatie Winschoten. Ik Ben Een Zeehond. Dan was het even de Gema's. Regio Drenthe met de rode koe, ook in het de Drentse dialect even. Heel mooi was dat. Dan was het even de Telstaus, ook al uit regio Drenthe, en dan locatie Emmen met Mijn Beste DJ. Dan was het even de Starlights, echt ook uit die hoek. Stadskanaal meer, of misschien Hogeveen, weet even niet. Met TV Meid locatie. Dan nemen we de Arions met Kom Dans Met Ons. Dan was het even Savan Baramovic. Baramovic met Opa Kupa en die komt uit de regio Servië. Dan waren het even de Migras met de Spaanse vluchteling. Migras, Tacht Groesbeek, locatie. En we luisteren nog even, denk een minuutje of drie, nog even door naar dit kantje. Het kantje heet The World Is Me And You. En de artiest weet ik zo eventjes niet. Kon ik zo snel even niet vinden. Nou, luister gewoon maar even gezellig even tot 7 uur bestipt. Dan is het hier gebeurd. En dan keren wij volgende week, inshallah, wederom retour. Aan die kant even. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het ontvangst prima was en de kantjes naar genoegen.

0: Dag hoor.
1: Dag hoor.
2: Rectum vanuit Udenburg. Heb ik hier alles ooit mee gesproken? Ik zal ze toch eens even kijken. Nee, ik, nou, kom allemaal zo kind voor. Maar ja, er zit ook een elektromagnetvecht, dus misschien vandaar. De motorzamer elektron, dus attentie, de zamer elektron. Attentie, CQ, de motorzamer elektron vanuit Uden. Dus eventjes vanuit Schijndel in Noord-Brabant. Zijn maar Starfighter. En die heeft hier een laten meegekregen. Ik bedoel dat ik 30% in de piek heb, dat is wel waar van je. Ik hoor die motorzamer elektron, ik schrijf hierbij, hè. De coax is een RG213U. De antenne staat op 12 meter, ik weet niet of het zo is. 12 meter dus ongeveer. En de zender is hier een 7 traps. Met een L-trap, DBL 89C. Vermogen is hier 30 watt. Nou, dat gaat allemaal. Zeg jij nog veel plezier met experimenteren vanaf die kant. En, het zal wel lukken, hè. Het kan prima winnen trouwens. De meters zien begin tamelijk zwaar. Het is al helemaal ruisvrij. 5% is de ruisgrens, dus geen centje bijna, dacht ik zo. Er zijn die zat amateurs die hier in de buurt met 500 milliwatt helemaal naar binnen komen, hè. Oké, okay, zeg jij amateur de elektron vanuit Uden, bedankt. Ja. Ik probeer het even verder.
3: Kunt u de elektron, zeg u de zonder elektron vanuit locatie Uden. Dit is de SWR-omgeving Rotterdam. Heeft zich al een prima ontvangen. Nou, ik word ontvangen op de 11 Elements Kortiaki op 10 meter NLP-hoogte. Dat is een meter op 15 boven de boulevard en Moggevat. Zima, boven de straat. En het vermogen dat is BLX 15. Die staat hier bijna bij het omtrek af.
4: I'm running late for the bus. Then I'll be late for another thing. I got to lock the door. Oh my god. I got to do some running. Probably not had breakfast. There's not enough time. There is time, but I just there's never enough time. And that's the theme of today's episode. Here's the theme song. I'm gonna run for the bus a bit.

0: Hallo. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hey. Hey. Hallo. Hallo.
2: Dit is Dr. Klangendom. En we hebben een nieuwe jingle. Dit is de nieuwe jingle van Dr. Klangendom. Meteen al. Dr. Klangendom. Dr. Klangendom.

0: Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario.
1: How do I love you?
2: Es necesario en 400 noches, con 400 cuerpos diferentes, haber hecho el amor.
3: Worldwide.
4: Je achter op mijn fiets willen zetten.
5: The love letters.
4: En langs alle plaatsen waar ik iets gedaan heb gaan.
5: The love letters.
6: Je moet je je moet je
2: je moet je je moet je
6: je moet je je
4: moet je je moet je je
6: moet je je moet je je moet je
2: je
4: moet je je moet je je
6: moet
4: Je tonen dat ik alles begrijp wat je nog niet kunt zeggen. De bekende gevoelens relativeren. Alle grappen in mijn hoofd gemaakt, verzamelen. En achterloos rondstrooien tijdens een
5: grap.
4: Je beter maken als je ziek wordt. Fantaseren dat ik daar een oplaag
5: heb. And breadth,
4: in 12 talen,
5: and height, my soul, when feeling out of sight for the ends of being, an ideal grace.
4: Terwijl ik gitaar speel,
5: I love you to the level of every day's most quiet need.
4: Olympisch goud win, naar het afstaan, vis leren eten, en bereiden,
5: I love thee freely, as men strive for right,
4: en je toelaat.
5: I love thee purely, as they turn from praise. I love thee with a passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. I love thee with a love I seem to lose with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life. And if God choose,
7: and if God choose, I shall but love thee better.

0: Je ligt weer naakt op het dak. Je luistert naar Pattepoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor leuke mensen. En voor bijzondere mensen, want Pattepoe Action is namelijk precies het programma voor jou.
1: Ja.
0: Met lekker eten. Heerlijke relaxen. Massage. Genezende stenen. Teruggaan naar eerdere levens. Maar niet thuis, het is natuurlijk eigenlijk alleen muziek. Muziek hier bij Pattepoe Action. Action. Brazilië 1967. The Sunshines. Como amarrar alguien.

0: The Neighbors waren dat weer eens. Uit Californië. 1998. Sponsorship bra. Heet het. Dus het, wat ik eruit kan vissen is dat iemand wil een videoclip laten maken. Maar dan wel gesponsord. Nou, dat kan natuurlijk totaal niet. Dat werd met kracht zo gesteld door de Neighbors uit Californië. Want het is commercieel. Hè? Commercieel, dat kan niet. Dat is niet echt. Of dan is het, nou ja, dus dat. Daarvoor de Sunshines. Die ik ongeveer een jaar of 10 geleden helemaal heb afgekloven. Maar toch niet alles. Want Como Amarrar al Gang had ik nog niet gehad. How to Catch a Girl van Sam the Sham and the Pharaohs uit 1966. En amarrar, dus wat betekent dat? Hoe iemand vast te binden. Dus amare, como amare alguien. Dat zou bijvoorbeeld zijn hoe van iemand te houden. Dus dat is ook de grap natuurlijk. Hè? En ook to catch a girl. Het is allemaal net in de woordspeling. Er staan ook aanhalingstekens omheen. Van hoe iemand aan je te binden. Misschien dat, binden, vastbinden. Nou, weet ik veel. Como amarrar alguien, nummer van Sam the Sham. Dus door de Sunshines uit Brazilië. 1967. Dan vlug naar het Apollo Trio. Oh, waar kwam die vandaan? Dat weet ik niet meer. Of ik heb het niet goed opgezocht. We dansten tot diep in de nacht. 1989. Dit is ook gewoon waarom deze muziek zo geweldig is. Kan je nu horen aan de tekst. Gewoon wat er gebeurt. Gewoon geen doekjes omheen winden. Zo is het gelopen en nu is alles goed. Dus we dansen tot diep in de nacht. 1989 Apollo Trio. Behalve dan dat de Neighbors. Sponsorship bra 1998. Duurde maar 34 seconden. Dus daarom komt hij nu nog een keer. Patapo Action.
1: Hey bro, want to be on my YouTube video? Yeah, like all you gotta do is wear our new clothing line on stage. And put up some corporate banners. And you'll be hanging out with all of them.

naast een bloed. Met Cops and Robbers. Met allemaal spelletjesgeluiden. Mensen genieten daarvan. Hier in de studio zie je mensen wegsmelten. Nee hoor, 1993 alweer. Naast een bloed en Cops and Robbers. En daarvoor, we dansten tot diep in de nacht. Het Apollo Trio. Ik smolt weer. En nog daarvoor weer Sponsorship Bra. Dat nummer uit 1998 van The Neighbors uit Californië. San Diego zelfs, geloof ik. Of zoiets, weet ik veel. Dat maakt ook helemaal niet uit. Ja, of juist wel. Dat ligt aan hoe precies je in het leven staat. Nu dan. Je leeft in het nu. Dat zeg ik echt de hele tijd, hè. Je leefde in het nu. Vroeger leefde je nog in het nu. Maar je luistert naar Patapou Action. Hier zijn uit Spanje, Los No, met La Jave. Want het is namelijk muziek met fuzzgitaar. 1966. De fuzz is zacht. Maar gewoon als elk ander instrument. En krijg je zelfs het gevoel dat er twee fuzzgitaren hier zachtjes aan het opereren zijn. En ook nog een heel mooi tussenstuk met waar het achtergrond dameszang naar de voorgrond komt. Dus prachtig. Maar goed, dat moet je zelf maar beoordelen. Los No, La Jave, 1966, Patapou Action.

Oil Crisis, Have No Fear, 1973, Dr. Alimentado. Waarschijnlijk is dat het B-kantje van Oil Crisis, het eerste singeltje dat is opgenomen in de Black Ark Studio, met Lee Scratch Perry. Wanneer opgenomen, dus waarschijnlijk die achtergrondtrack bestond al, dus dat dan. En daarom is lang niet alles met dit rhythm, of met deze, precies die track dus zeg maar, eronder, iets van Lee Perry. Maar dat, die daarvoor wel trouwens, Sunshine, 1973, de Francis All-Stars. Pat Francis, Jalion, die heeft heel vaak dit rhythm gebruikt. Dit was de achterkant van Sunshine Girl, de B-kant. Dus ook weer een B-kant. En daarvoor zat Can't Stop Me Now version, de achterkant van Can't Stop Me Now van Johnny Clark. Waarschijnlijk uit 1977, nog een keer. Dus drie keer Ain't No Sunshine rhythm. En allemaal hebben ze iets met Black Ark Studio en Lee Scratch Perry te maken. Alleen die eerste, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker. Maar prachtig natuurlijk. En daarvoor nog KQ Pakal. Product Displacement van de verzamelaar Free Speech for Sale uit 2002. Je bent mooi en intelligent. Je luistert naar Patapoe Action. Punkmuziek, hoe klinkt dat eigenlijk? Daarvoor gaan we nu naar Peru, 1985. Na de eerste golven van punk over de wereld, van dat het bestaat en iets met harde muziek en gek uitzien. En agressie, er wordt er vaak ook bij verzonnen. Kreeg je het crash en het systeempunk, zeg maar, de anarcho-punk. En die ging ook klotste over de wereld heen en bereikte ook Peru. En daar kwam de band Autopsia vandaan, die een legendarisch, belangrijk, beroemd tapeje hebben gemaakt in 1985. Allemaal over anarchisme en hoe de maatschappij kapot is. Oh ja, dus bijvoorbeeld de volgende: Sociedad Podrida, dus verrotte maatschappij, verrotte samenleving. Ja, typisch prima muziek. En ook qua soort punk is het goed. Je hoort meteen dat het geen gewone muziek is, maar hier komt echt een statement aan. Dus dat, Peru, 1985, Autopsia, Sociedad Podrida, Patapoe Action.

Bernard Herrmann heet de man. Filmcomponist, toch? Uit de film The Man Who Knew Too Much, 1956. Maar dan ook echt uit de film. Dus je hoort nog wat voetstappen en geschuifel. Omdat een goedwillende amateur dus gewoon uit die film prachtig klinkende muziek heeft weten op te diepen en een beetje aan elkaar te plakken. Underscore Suite noemen ze dat dan, filmversion. Nou ja, hoe dan ook, Bernard Herrmann, 1956. Daarvoor Atom City, Open to Citizens for Inspection, 1949, van Gaumont British News. In Amerika hadden ze namelijk in het diepste geheim in 1942 een geheime stad gemaakt, zoals dat in de Sovjet-Unie ook altijd moest. Later in de Koude Oorlog, misschien daarvoor trouwens ook. Maar dus waar ze met kernenergie bezig waren, om dan een atoombom te kunnen maken. Want dat wilden ze al vanaf 1942 doen. En daar hadden ze 75.000 mensen leefden daar in het geheim. Tot het later, dus in 1949, werd Atom City werd geopend. Ook Secret City en ook City Behind the Fence. Ze hebben drie bijnamen. Er ligt vlakbij Knoxville in Tennessee. Ontzettend belangrijk. Dat ligt in Amerika dan ook weer. Maar zo was dat in Amerika. 1949 in Engeland te zien op Gaumont British News. Daarvoor Autopsia uit Peru, uit 1985. Sociedad Podrida. En je voelt je goed. Je luistert naar Patapoe Action. Je geeft je paspoort weg aan zomaar iemand op straat. En je luistert naar Patapoe Action. Nu naar Bolivia. Internationaal Soneva is de naam van deze artiest. En het nummer Chiquita Orgullosa. 2025, Patapoe Action.

schimmel doorweekte schuur vreselijke geluiden zouden brengen. Maar er was iets. Mijn handen begonnen te trillen. Toen mijn armen en langzame handen zetten de tremor zich voort door mijn hele lijf. Mijn bandleden keken moeilijk naar me. Of nou ja, ik dacht dat ze moeilijk keken. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Wat is er? Mijn visie was veranderd naar een tunnel, gefocust op maar één object, één ding, één beest. De rat. Ik verstar. Ik kan niks meer. Ik sta stil en probeer tevergeefs weg te komen. Mijn armen wegen 1000 kilo en mijn benen zijn vastgekluisterd aan de grond. Zij priemen de oogjes, kijken me aan en hij weet het. Ik kan geen kant op. Ik weet niet wat echt is. Mijn hoofd begint te tollen. Is het een rat of een kabel? Het zijn er inmiddels meer. 2, 3, ze houden mij niet op. Waar komen ze toch allemaal vandaan? Ik voel ze krioelen over mijn lijf. Een vacht kietelt en jeukt me overal. De rat, de ratten, daar, de ratten. Krioelen, vechten, kijken, ga weg, maar ze gaan weer niet weg. Ze gaan nooit weg, niet weg, ze gaan nooit meer weg, niet weg, niet weg, ze gaan nooit weg, niet weg, ze gaan niet weg.